Kluizen. Zij leven enkel van ons bloed. Maar van bloed leven ze aan. O kussen produceren, rantsoenen sturen. Kruid, kogels, alles uit het achterland. Uit de neutrale landen. Chauffeurs, meisjes, brancardiers, dokters.

Ende montieren. Zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet. Men zou mijn gedachten ook moeten ontluizen. Van bloed leven ze allen.